bur bur bur bur bur oi bur bur bur bur bur oh aankhon hi aankhon mein kar baatein gup chup gup chup gup chup oh kus kus kus kus kus oh khabon ki nadi mein khaye gote bur bur bur bur bur oi bur bur bur bur